Er is mijn hoort. Mijn woorden dan nooit velen. Hij brengt mij op die reine weide en laat mij mijn frische voeten ruien. Hij heeft mijn zeil nie kracht. Hij leidt mij op die rechte weide om zijn nomen zijn tolven. En wanneer ik op deze diesteren tal aan deze schoten go, verst ik geen einslag, dan du was bij mij. Den Stock in deiner Stadt sind mein Trost. Du merkst für mich in der Schreit, so dass meine Feen dort seinen. Du jetzt mir eilt auf dem Kopf, mein Kuffel rand Eva. Sicher wird deine Standhaft gelebt mit mir seinen, solange ich lebe, und ich war immer in den Herren sein Haus wohnen blieb.